0: Bonita, Bonita, Bonita.
1: 38, 24, 30.

And if you need them, I got crazy prophylactics. Whoa.

Thank you.

0: is Urgent FM.
1: If you were a car, I'd say Toyota, you're my

in general feeling.

Uh-huh.

once again. Dead ass boba, dead ass boba, these are people.

0: 한코 입으로 덮고 입으로 한코 잡아라.
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.

0: Now approaching midnight.
1: Goed,

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd nadat handelsgesprekken tussen beide landen gisteravond zijn afgesprongen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door en dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid. En er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. En verschillende supporters zijn opgepakt. In Oekraïne vielen gisteren zeker 16 doden bij een aanval in een drukbezocht winkelcentrum in het centrum van het land, de geboortestad van Oekraïns president Zelensky. Er zijn ook zeker 130 gewonden, onder hen 23 kinderen. Verschillende mensen zijn ook nog vermist. En nog in Oekraïne zijn vannacht ook zeker 2 mensen overleden bij Russische droneaanvallen. Er is opnieuw gifstof gevonden in poeder voor babymelk, dat schrijft de Standaard. In januari moesten voedingsmerken Nestlé, Danone en Lactalis poeder terugroepen in Europa omdat er giftig ceruline in zat. 8 Vlaamse baby's zijn toen ziek geworden. In Polen werd deze week opnieuw voeding teruggeroepen door de aanwezigheid van die stof in Nanoptipro. Volgens Nestlé gebeurt dat preventief en gaat het om zo'n minimale hoeveelheid dat het poeder wel aan de wet voldoet. Op het WK hockey in eigen land hebben onze Red Lions de mannen 1-1 gelijk gespeeld tegen Australië. En daardoor moeten ze morgen winnen van Spanje om nog in de halve finales te raken. De match was een teleurstelling, zegt Alexander Hendrik.
3: We balen echt dat we met 1-1 van dit veld gaan en dat we ze volledig wegspelen. De tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt die niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
2: Op het WK paardrijden in Duitsland hebben onze springruiters zilver gepakt in de teamcompetitie. De Red Musketeers, zoals dat team heet, eindigden na Duitsland, dat dus het goud pakte, en Groot-Brittannië pakte brons. Met het zilver plaatst ons land zich ook meteen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. Het haalde 0 op 9. De dag start met buien in het westen, later dan ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen opnieuw 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het is tijd voor de tweede ronde van de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Bijna 3.900 kandidaten doen mee in één van onze unies. Eikingstoetsen worden aangeraden. Starttoetsen zijn verplicht om je te kunnen inschrijven, zegt Tine de Laat, de coördinator van de start- en eikingstoetsen bij de KU Leuven.
3: Zodra dat je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
2: Bij de vorige ronde in juli was ongeveer de helft van de deelnemers geslaagd. De Mechelse burgemeester Bart Somers heeft er zelf voor gezorgd dat zijn secretaresse meer loon kreeg. Dat heeft de Morgen ontdekt. De vrouw staat officieel op de loonlijst van de politie, maar nam daar 26 jaar geleden politiek verlof om voor Somers te werken. Na zijn terugkeer uit de Vlaamse regering naar Mechelen zou de vrouw minder gaan verdienen, maar dat vond Somers dus niet gepast, waarna haar functie bij de politie, die ze dus niet deed, zou aangepast zijn zodat haar loon kon stijgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd, nadat hij geen akkoord vond met de VS over de importtaxen die zij wilden opleggen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door. En dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. Verschillende supporters zijn opgepakt. In ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. En op het WK-hockey moeten onze hockeymannen morgen winnen van Spanje om in de halve finales te raken. De Red Lions speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Australië. En dat is een serieuze teleurstelling, zegt speler Tom Boon.
4: We hebben Australië, denk ik, gedomineerd van begin tot einde. Veel meer gecreëerd dan hun. Maar de bal ging net niet in. Het groot geluk dat we vandaag hebben is dankzij Spanje dat we nog in de koers zitten voor de halve finale.
2: Want doordat Spanje won van Duitsland, kregen de Lions weer wat meer kansen. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent. Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: Dit is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

is gemist, vergist. Ik wist niet hoe, hoe dat het moest. Maar ik heb veel geleerd. Ik zal het u komen tonen en jij zult mij geloven. Want ik weet dat ik je gezien, jij, dat ik het meen, mij aan.

Er is niks in de wereld dat mij nu nog kan stoppen. Ik zal niet naar u komen. Jij zult mij herkennen, want je weet dat ik geen zin. Jij, jij, jij, jij. Dat ik het

grandmother speaks. Awaken and hearken, where evil creeps.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat er vannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lanceer.
3: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
2: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn twee twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse twee mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de twee moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok anderhalf jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
4: Himself forwards, pause, sets, melts, and pause again in a looping.

No me puedo controlar. Aquí con el señor LL Cool J.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

marijuana. Sense me, marijuana.

music of colors. Music of colors. Music of colors. Music.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans.
3: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechte klap zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn 1 persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
2: De brand is intussen geblust. De 2 verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
4: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
2: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de 4e en voorlaatste etappe in de Rinui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
5: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan een ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is dat geslaagd.
2: Morgen eindigt de Rinui Tour. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoot door naar de 8e finales. Opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

stay flat. What? He has no interest in.

laugh at me in the morning.